0: inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere

0: Raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval.

0: Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas TV en YouTube.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
7: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
5: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran hebben over en weer luchtaanvallen uitgevoerd. Iran meldt dat in Bahrein Amerikaanse doelen zijn getroffen, maar de VS ontkent dat en zegt dat het als reactie aanvallen heeft uitgevoerd op een Iraans controlecentrum. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld te over te maken. Ook in de Eerste Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor een verbod op homogenezing. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Het weer, enkele buien met kans op onweer. In de loop van de dag af en toe zon en 20 graden.
1: Dit is Op Tijd Op.
2: Uit Horst aan de Maas.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt-ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering.

0: investering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
1: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
0: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
2: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
0: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
5: Ja Peter, een mooi 70-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
4: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
6: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
7: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
8: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
7: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting is de temperatuur uiteindelijk gedaald naar zo'n 12 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is er een afwisseling van zon, stapelwolken en wolkenvelden. Er kunnen enkele buien overtrekken, maar er zijn ook lange droge perioden met geregeld zon. Er staat wel een matige, soms zelfs een vlagerige wind uit een zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt tijdens zonnige perioden uit op zo'n 21 graden.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om personeelstekort op te vangen, blijkt uit onderzoek van het CBS. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel, zo blijkt. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran weer raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. Maar de VS ontkent dat. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
3: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
2: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen.

0: Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
1: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
0: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
4: Dag Marianne.
5: Hallo Heinz.
4: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
5: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Wat zeg jij?
5: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
5: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
4: Aha, also, aanstaande zondag.
5: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
7: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting is de temperatuur uiteindelijk gedaald naar zo'n 12 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is er een afwisseling van zon, stapelwolken en wolkenvelden. Er kunnen enkele buien overtrekken, maar er zijn ook lange, droge perioden met geregeld zon. Er staat wel een matige, soms zelfs een vlagerige wind uit een zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt tijdens sommige perioden uit op zo'n 21 graden.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus vanuit Congo. Het virus was gedeactiveerd, wat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie veroorzaken. Toch neemt de VS de zaak hoog op. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brand is met meerdere voertuigen ter plaatse. Eén bewoner kon op tijd naar buiten komen. Verder waren er waarschijnlijk geen mensen in het pand. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Daardoor moeten de bussen blijven rijden, ondanks de roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
1: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon, ook in je radio.

0: Tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
6: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
5: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan

0: Nog enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Munkhof, personenauto en busvervoer Horst en Oldschool Toys Horst.

0: zeker weten. Hij is er nog steeds. Hij staat nog steeds regio op. Elton John, Still Standing.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Zo, en goedemorgen. Het is woensdag. Het is alweer de 3e juli. Welkom bij Schrijven voor Bedrijven. Tussen nu en 12 uur bij Omroep Hoogstel de Maas. Jouw favoriete ochtendprogramma. Althans, dat hoop ik. We doen ons best. Nieuws op een halve uur. De plaat en zijn verhaal. De geboorteplaat. En ook de Forgotten 45.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: En het leuke is, afgelopen woensdag kwam er een album uit van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. 84 is de man en hij maakt nog steeds goede muziek. Come Inside.

Ja, alweer 10 jaar geleden deze van de Kulse Heuner. Zing met meer, 2016. Daarvoor de Pasadena Dream Band, een mooie 80s classic, 1986. Zandvoort, dat is ook af en toe niet zo gezellig worden we in het nieuws. En daarvoor dus inderdaad een nieuwe Paul McCartney. Ongelooflijk, deze man die 84 is, had ooit een liedje gemaakt, When I'm 64. Daar moet hij tegenwoordig van maken, When I'm 84. En misschien wel 94. De man gaat gewoon lekker door met muziek. Op dat album staat trouwens ook, en dat is voor het eerst, een duet van Paul McCartney en Ringo Starr. Goed, daar gaan we nog wel meer van horen binnenkort. Muziek hier van

Ja, wat je doet in Evergreen. I've been watching you every breath you take. Gewoon door blijven ademen. De Police was dat. En een van de grote hits van Sting en de mannen. Ja, langzaam maar zeker gaan wij weer op naar het nieuws van 9:30. Dat doen we met een mooie klassieker zo dadelijk van de legendarische Vrijbuiters. Eigenlijk een liedje wat je zo rond moederdag moet draaien voor ons mam. Nu, Kenny Loggins. Die heeft ooit een duet opgenomen met Stevie Nicks. En die kennen we van Fleetwood Mac. Whenever I Call You Friend.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus vanuit Congo. Het virus was gedeactiveerd, wat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie veroorzaken. Toch neemt de VS de zaak hoog op. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brand is met meerdere voertuigen ter plaatse. Eén bewoner kon op tijd naar buiten komen. Verder waren er waarschijnlijk geen mensen in het pand. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Daardoor moeten de bussen blijven rijden, ondanks de roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon, vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
1: We gaan de zomer tegemoet met
2: Schrijven voor Bedrijven.

0: blijft toch een mooi duet, hè? Dit nummer uit de top 40 van dit moment. Die samenwerking tussen Sam Fender en Olivia Dean. Wind Me In. De ene houdt de andere een beetje in toom. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Belangrijk in een relatie.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: We gaan naar 3 juni 2002. In de tuin van Buckingham Palace in Londen wordt met een groot popconcert het 50-jarige regeringsjubileum van koningin Elizabeth afgesloten. De feestelijkheden zijn 1 juni 2001 van start gegaan. En op deze laatste avond traden de grootste sterren op, zoals Sir Elton John, Atomic Kitten, The Chorus, Brian Wilson. Dan heb je weer Sir Paul McCartney en ook Sir Cliff Richard, zelfs Ozzy Osbourne. Die verscheen voor de Britse vorstin en de festiviteiten werden met vuurwerk afgesloten. Ja, groot feest dus in 2002 op deze dag bij Buckingham Palace.

lievelingskleur van de jongens van Aerosmith, Pink. En daarvoor het schietgebedje van Dr. Album, Sing Halleluja. Ja, zo dadelijk de geboorteplaat. Welke artieste is vandaag jarig? Het is een Britse zangeres, meer verklap ik niet. Eerst A Brand New Day. Nee, niet van de Whistars, maar van de Mavericks.

Ja, ik dacht eerst dat de titel Summer Sun was, maar het is Summer Sun. Dus zomerse zoon. Texas was dat hier bij Omroep Horst en de Maas. Doe met een lekker nieuw plaatje en ik vertel je zo wie het was. I've got

0: wanna be with you.
1: I got 20 seconds, zingt hij, maar hij deed er toch een klein beetje langer over. Dat was een nieuwe single van die meneer die The Voice won zelfs. Een beetje country-achtig liedje. Ruben Hillen en de 20 seconds.

0: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
6: Psst, kijk, daarachter, een uniek...

0: unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg ik?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die moeten gewoonweg niet missen.
3: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
4: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

Fugumek. Toevallig vorige uur ook nog Stevie Nicks gedraaid. En dit was Save Me uit 1990. Schuilen van Miss Montville, die 20 jaar bestond, althans haar begeleidingsband. En Charles en Eddie met Would I Lie to You. Tweetalig dit, Holiday in Spain. County Crows samen met Bluff.

Ja, echt zo'n soul classic, hè? Disco classic. Stacey Lettisor. Ken je die plaat nog? Jump to the Beat. Als je hem hoort, dan denk je van, oh ja, dat was toen. Birdie daarvoor. En ook nog Fontella Bass kwam voorbij. We gaan naar het dialect liedje. Althans, Roel Bakkers die doet een vet domino medley, maar wel in het dialect.

Ja, Klein maar Dapper, die Roel van Velzen en de Love Song en de ballad van Bruno Mars, Whisk It All. Muziek uit een tv-serie, Andrew Gold, uit The Golden Girls. Deze, Thank You For Being A Friend. En zo dadelijk de gevoegd aan 45. Thank you.

0: Forgotten 45.
1: Zo, inmiddels kwart voor en dat betekent tijd voor de Forgotten 45. Ik wil je even een muziekje laten horen. Ik weet niet of je dit tuintje herkent van een tv-serie van vroeger. Ik zal het even laten horen. Heeft dat indirect iets te maken met de Forgotten 45? Dit is namelijk de tune van Starsky & Hutch. De legendarische serie met de twee acteurs. David Soul en Paul Michael Glaser. En nou is het toevallig dat Bert een plaatje aanvraagt van David Soul. Inderdaad, de acteur die een rol speelde in Starsky & Hutch. En David Soul had een hit in het jaar 1977, terwijl die serie ook op tv te zien was bij Veronica toen, met Don't Give Up On Us. En dat is de Forgotten 45 voor vanmorgen. David Soul.

0: Elke morgen van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
6: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
7: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de

0: Passiespelen speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Ja, mooi is dat, hè? In het platte Amsterdams. Dat was muziek van Harry Slinger. Onafscheidelijk altijd met zijn hoofddeksel. Zijn petje, of wat had hij altijd op zijn muts? Harry Slinger en Drukwerk. En je loog tegen mij. Onverwacht een hele dikke hit geworden. En Harry, die moet het nog regelmatig zingen, denk ik. American Girls van Harry Styles. Harry heeft ook alweer een nieuwe plaat uit, trouwens. En The Edge of Heaven. We openen het uur met Wham. Ik heb zo dadelijk ook nog iets over George Michael, trouwens. Alhoewel, ik kan het nu ook meteen wel eventjes vertellen. Ik zie hier bij de popfeitjes van 3 juni dat George Michael een single uitbracht. In 1987, I Want Your Sex. En die plaat werd door de BBC geboycott. Dat ging de BBC toch nog net iets te ver. Nou goed. Beetje kneuterig allemaal. Goed, wij gaan snel naar Bart van Leeuwen. Die zit al helemaal klaar voor. Eerst het verhaaltje, daarna liedje. Kortom, tijd voor de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De dag begon weer als alle dagen. Om 8:00 de deur uit, op weg naar mijn werk. De trein die ik nog maar net op tijd kon halen. Daarna nog even snel de krant doorgenomen, waarna ik om 9:00 achter mijn bureau zat. De stukken lagen er weer op me te wachten om gelezen en getekend te worden. Tussen de middag even wat geluncht met collega's en... oh ja, had ik jou verteld dat het de hele ochtend had geregend? Na de lunch weer verder aan het werk. Ik rookte aan 1 stuk door. Voor 2:00 had ik er al 7 opgestoken. Ik heb dat gewoon even nodig, weet je. Het valt nou helemaal niet mee om het door al het gedoe van zo'n dag te slepen. Ik red het allemaal wel, hoor, maar misschien hou ik mezelf al gewoon voor de gek. Nou ja, om 5:00 weer naar huis, zoals elke dag. In de trein de krant er weer even bij gepakt, zoals dat nou helemaal hoort. En met een zucht kwam ik om 8:00 thuis, nadat ik eerst wat Chinees had gehaald. Ik heb het maar snel opgegeten voor de buis, zodat ik niks van mijn soaps hoef te missen. Nou, 9:15 was het alweer tijd om naar bed te gaan. Dat lijkt vroeg, maar ik heb nu eenmaal mijn rust nodig. Eerst nog even wat gelezen in een of ander boek. Terwijl de regen op het dak tikte, draaide ik me om en ik viel als een blok in slaap. Weer een dag voorbij. Maar ik had niet het gevoel dat het de zoveelste nutteloze dag was geweest. Ik hield me al die tijd maar voor dat ik het best wel goed had, zo in mijn eentje. Maar ja, dat was op de dag voordat jij in mijn leven kwam.

0: Ja, The Day Before You Came van ABBA in de plaat is een verhaal. André Hazes heeft er ook nog eentje een vertaling van gemaakt. Hè? Nou ja, een heel andere tekst. Met kerst ben ik alleen. Ja, dat nam hij op toen de tijd.
1: Dag in, dag uit. Schrijven voor bedrijven.
0: Het is woensdag, toch hebben de Easy Beats al vrijdag in hun gedachten.

Zo, het Limburgse nieuws zit eraan te komen. En het gaat een beetje later worden dan 11:30. Want eerst het Limburgse liedje. En dat is dit uur van Marshmallow Moonshine.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Twee mannen die verdacht worden van zeer gewelddadige overvallen in Heerlen en Hoensbroek staan vandaag voor de rechter. De eerste dag van de avondvierdaagse in Venlo is gisteravond niet doorgegaan vanwege dreigend onweer. Vanavond wordt waarschijnlijk wel gelopen. En vanavond is de eerste voorstelling van de Bokkenrijders musical in Stadion De Geuselt in Maastricht. Er zijn al 80.000 kaarten verkocht.
1: Praatjes, plaatjes, koffie en muziek op je werk. Lekker sterk.

0: een dansje in het maanlicht. Dancing in the Moonlight. Je hoort de Top Loader. De topsong uit het jaar 2000. Goed, wij gaan nog een dansje doen. En dat is een hele andere.
1: Hola. Tijd voor een Spaanse plaat. Op Omroep Horst aan de Maas.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Overal en altijd, informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas, jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.

The Handsome Poets and the Sky on Fire. Eigenlijk dezelfde strekking als het liedje De Piel in Brand, hè, van Rowan Hensen. Goed, wij hebben langzaam maar zeker nog één of twee liedjes voor je. Dit is de nieuwe Dotan.

0: Ja, de tijd vliegt als het gezellig is en er komt weer een einde aan deze show, maar...
1: Elke werkdag van 12 tot 1. Nieuws en muziek bij Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Lunch live.
0: Dat zometeen tussen 12 en 1. Wij spreken elkaar morgen weer.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Munkhof, personenauto en busvervoer Horst en Oldschool Toys Horst.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

Dat was hij dan. De opening van Lunch Live van vandaag. Vandaag woensdag 3 juni. Het is 6 over 12. Leuk dat je weer luistert. Fijn dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere de Frank Boeijen groep, van Alphaville, van De Bossa, maar ook van Chic. En uiteraard nog veel meer muziek voor elk wat wilt wellicht. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. De nieuwe coalitie van VVD, Essentie, Leven en CDA heeft gisteravond het bestuursakkoord trots gepresenteerd. Met het akkoord schetst de coalitie niet alleen de koers voor de bestuursperiode, maar ook een langetermijnvisie richting 2040. De gemeente kiest daarbij voor een ontwikkeling als economische sterke, sociaal verbonden, ecologisch verantwoorde en financieel gezonde gemeenschap. En de gemeente Horst aan de Maas en vastgoedregisseur BV hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de verkenning van woningbouw in de voormalige Heilige Odekerk in Meldersloo. En de gemeente Pelemaas wil de bouw van nieuwe woningen versnellen en stelt daarvoor extra geld beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om een speciale reserve voor de woningbouwopgave in te stellen en daarin 4 miljoen euro te storten. Daarnaast moet in 2026 nog eens 500.000 euro beschikbaar komen voor extra personeel en externe deskundigen. En het in het 5x Beringenbos in Beringen zijn vernielingen aangericht. Vrijwilligers troffen onder meer een scheefstaande paal aan, takken die op het gras waren gegooid en beschadigingen aan de bijenhotels in het natuurgebied. Wat gaat het weer doen? Wat zijn de verwachtingen? Nou, vanmiddag en vanavond wisselen bewolkt met stapelwolken, wolkenvelden en opklaringen. Temperaturen slechts 20 à 21 graden. Wat zijn de vooruitzichten voor de komende dagen? Ik vertel het je allemaal na het nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, we zijn online te volgen via onze website omroepnm.nl, omroephorstaandemaas.nl, maar zeker ook via die makkelijk te downloaden app

0: Ja, de Bossa en Magnetic. Momenteel een grote hit. Met de presentatie van het bestuursakkoord Trots hebben VVD, Essentie, Leven en CDA ook bekendgemaakt wie de gemeente Horst aan de Maas de komende 4 jaar gaat besturen. Naast burgemeester Ryan Palme bestaat het beoogde college uit 4 wethouders. Namelijk Leon Litjes van het CDA, Roy Bouten van Leef, Kai Thijssen van Essentie en Pieter Goedhart. Een verslag van Brechtje Dekkers.
1: Het was een intens jaar en ook een intense campagne en toch ook wel een intense formatie waar je eigenlijk, je komt naar een verkiezingsstrijd en vervolgens moet je met elkaar een team worden, moet je het eens worden over inhoud. En waar ik heel veel energie van krijg is de mensen waarmee ik mag samenwerken. Roy als ervaren bestuurder, Kai als jonge hond die gewoon echt honger heeft, waar ik gewoon energie van krijg. Maar ook gewoon Pieter, wat beschouwend. Dus ik denk dat we een heel goed inhoudelijk akkoord hebben. En als ik dan ga kijken hoe de sfeer in het team is, hoe graag we willen, vanuit welke filosofie we willen gaan werken, moet ik zeggen, ik barst eigenlijk van de energie.
2: Soms vind ik zo'n onderhandeling een soort hinderlijke onderbreking van met inwoners samen bouwen aan concrete oplossingen. Maar je weet ook wel dat het een resultaat is van een verkiezingsuitslag, dus dat je dat proces even door moet. Je ziet dan ook wel waar de verschillen zitten, maar je ziet vooral ook waar de overeenkomsten zitten. En dat is in dat we met elkaar gewoon verschil willen maken en aan concrete oplossingen willen werken. En dat in een gemeente zoals de Maas, ook al lijkt het dan een campagne soms om grote verschillen te gaan, we uiteindelijk toch vaak wel hetzelfde willen, namelijk gewoon zorgen dat mensen een fijne, betaalbare woning kunnen wonen in een omgeving die bij ze past, in een veilige, fijne, groene buurt, een fijne baan hebben, een economie die past bij onze lokale inwoners, in een mooie, fijne omgeving. Eigenlijk willen we dat allemaal en vanaf volgende week woensdag kunnen we daar weer mee aan de slag.
3: Intensief, superleuk en ik denk dat we als team goed naar elkaar toegegroeid zijn met ook de uitgestoken hand naar de andere partijen om de komende 4 jaar en verder met elkaar aan de slag te gaan. Vol enthousiasme wil ik aan de slag. Ik denk dat ik veel kan leren, maar ook veel kan bijdragen. En samen met de collega's Pieter, Leon en Roy denk ik dat we een mooi team vormen om het goede te doen volgens de Maas. Het
4: formatieproces vond ik inderdaad een heel interessant proces. Het was de eerste keer voor mij dat ik dat meemaakte. Dat is met heel veel lachen, heel veel plezier gegaan. Ook heel veel energie heeft het ook wel gekost, maar heeft ook heel veel energie opgeleverd. Dus wat dat betreft heb ik daar wel een heel goed gevoel bij. En met name met collega-kandidaat wethouders hebben we toch echt wel een klik. En ik denk dat dat ook nodig is om uiteindelijk dezelfde boodschap over gezamenlijke waarden en het wenkend perspectief om dat uit te kunnen gaan dragen. Niet alleen in dit gemeentehuis, maar vooral buiten. Bij ondernemers, bij inwoners, bij verenigingen. Om iets moois de komende jaren te doen voor Horst aan de Maas.
5: Ook de portefeuilles werden verdeeld onder de beoogde wethouders.
1: Ik ga mij bezighouden met economie. Regie op ruimte. Heel veel vraagstukken hebben te maken van moet je misschien gaan schuiven. Een omgevingsvisie, dat de vertaling daarvan in programma's en beleid. En met name de energietransitie. Dus hoe zorgen we dat onze op termijn wij betaalbare energie hebben en waar iedereen in kan meedoen en waar we energiearmoede voorkomen.
2: Mijn portefeuille verandert wel iets. Ik heb nu gezondheid en zorg wel in portefeuille, dat hou ik. Zo maak ik mee door. Ik heb onderwijs en onderwijsaccommodatie in portefeuille, daar maak ik ook mee door. Dus we gaan gewoon lekker die 6 scholen bouwen die op de planning staan.

0: hypotheekwerk markt mee door. Dus we gaan van 1 naar 3 voorzieningen de komende jaren. Wat verandert is dat wonen naar een ander portefeuille gaat. Maar dat ik me wel met water en natuur en met zelfsturing en inwonersparticipatie mag bezighouden. Dus dat is weer veel nieuwe mensen leren kennen. En samen met die mensen succesvol bouwen aan een gezond en gelukkig Oost in de Maas.
1: Mijn portefeuille die zal waarschijnlijk wonen, leverheid en recreatie gaan heten. Dus dat zijn ook de thema's die nadrukkelijk wel terugkomen. 3000 woningen bijvoorbeeld, investeren in accommodaties, de goede recreatieve voorzieningen faciliteren. Dus dat zijn echt de thema's waar ik voor aan de lat sta. Belangrijk, en ik zie in mijn eigen omgeving hoe hoog de woningnood is. Dus dat is ook echt wel goed dat we daar in het bestuursakkoord echt wel dingen over opschrijven om uit te gaan voeren. Een onderdeel wat ook goed bij mij past en ook bij mijn portefeuille zit, is sport. En dat in combinatie met recreatie en toerisme denk ik dat hele mooie kansen voor Oost in de Maas kan opleveren.
2: Gaan we met name focussen op bijvoorbeeld ondernemers die tegen bepaalde hurdels aanlopen. Dus welke regels zijn nou zinvol, welke regels zijn nou niet zo zinvol? Ja, en daar wil ik met name al heel eigenlijk gelijk wil ik daar mee aan de slag. En tegelijkertijd kijk ik ook richting verkeer en mobiliteit. Dat we zien dat daar een aantal investeringen nodig zijn. En ook veiligheid. Veiligheid van vrouwen bijvoorbeeld in Horst en de Maas. Die het gevoel hebben dat ze niet veilig over straat kunnen. Met name in de avonturen. Dus meldpunten inrichten om uiteindelijk daar iets aan te kunnen gaan doen.
3: Op 9 juni bespreekt de gemeenteraad het akkoord en de voordracht van het nieuwe college.
4: Het filmpje is inmiddels geknipt en allemaal terug te zien op de social media kanalen van Omroep Horst en de Maas.

0: voor 12:30 op deze woensdag 3 juni tijdens Lunch Live. De co-productie van Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. In het Kerkenbuske in Helden stond vorige week de 5e editie van de Bonte Ontmoeting plaats. De feestelijke bijeenkomst is bedoeld voor senioren uit Peelemaas en stond dit keer in het teken van muziek, gezelligheid en samen zijn. Wij gingen met camera en microfoon richting het Kerkenbuske en we dachten, nou, we doen ook een Polonaise.
1: Nou, voorgaande jaren organiseerden wij deze middag de donderdag voor de carnaval. Was het een carnavalsmiddag. Maar door omstandigheden lukte dat dit jaar niet. En we hadden zoiets, we willen toch iets doen, want het is eigenlijk een beetje jubileum, een 5e keer. Dan doen we een muziekmiddag in Kerkenbuske met diverse artiesten eigenlijk.
2: Hoe is de opkomst vandaag?
1: Nou, om eerlijk te zijn, met de carnavalsmiddag hadden we altijd rond de 125 gasten. En nu zijn we op 80 blijven steken.
2: Dus volgend jaar gewoon weer voor de carnaval?
1: Ja, we weten eigenlijk niet waar het aan ligt. Want ja, als je deze datum prikt, niemand weet dan of het zo warm is als vandaag. Dus dan, wij dachten, senioren houden meer van zo'n middag als van een carnavalsmiddag. Maar ja, waar het aan ligt weten we eigenlijk niet. Dus we moeten nog evalueren.
3: Ik spreek namens alle bewoners van Dr. Poelsplein. En ook alle mensen die niet bij het Poelsplein zijn. Voor de fantastische middag die we gehad hebben. Ja. Voor groot en klein. Echte muziek voor de oude mensen. Ja. En aan drank ontbreekt niks. En het eten is goed geweest. Ja. Een mooie tombola. Ja. Ik denk dat de mensen een onvergetelijke middag gehad hebben.

Disturb and the Sound of Silence. Het is 2 minuutjes over 1:30 op deze woensdag 3 juni. We gaan naar het nieuws. Situatie op de weg en uiteraard, wat zijn de weersverwachtingen? We gaan met Horst aan de Maas beginnen, want daar is gisteravond van alles gebeurd in het gemeentehuis. Want de nieuwe coalitie van VVD, Essentie, Leven en CDA heeft dus gisteravond het bestuursakkoord trots gepresenteerd. Met het akkoord schetst de coalitie niet alleen de koers voor de bestuursperiode, maar ook de lange termijnvisie richting 2040. De gemeente kiest daarbij voor een ontwikkeling als economisch sterke, sociaal verbonden, ecologisch verantwoorde en financieel gezonde gemeenschap. En de gemeente Horst aan de Maas en vastgoedregisseur BV hebben een intentieovereenkomst getekend voor de verkenning van woningbouw in de voormalige Heilige Oudekerk in Meldersloo. En de gemeente benadrukt dat het behoud van het gebouw een belangrijk uitgangspunt vormt. Wethouder Beurskunst noemt de Oudekerk een herkenbaar onderdeel van het dorpsbeeld van Meldersloo. Het college is daarom voornemens om de kerk de status van gemeentelijk monument toe te kennen. En de gemeente Pelamaas wil de bouw van nieuwe woningen versnellen en stelt daarvoor een extra krediet beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om een speciale reserve voor de woningbouwopgave in te stellen en daarin 4 miljoen euro te storten. Daarnaast moet in 2026 nog eens 500.000 euro beschikbaar komen voor extra personeel en externe deskundigen. En wethouder Erik Nijssen vindt uitbreiding van de gemeentelijke capaciteit noodzakelijk om de woningbouwambities van Pelamaas waar te maken. De gemeente wil uiterlijk in 2035 minimaal 2000 woningen realiseren en stuurt daarom op een plancapaciteit van 3000 woningen. Momenteel zijn er plannen voor ongeveer 1300 woningen. Extra middelen worden ingezet voor meer projectleiders, stedenbouwkundigen, adviseurs en

vergunningverleners om woningbouwprojecten te versnellen. En volgens het college gaat de opgave niet alleen over woningen, maar ook over bereikbaarheid, voorzieningen, groen en werkgelegenheid. En de gemeenteraad bespreekt het voorstel op 30 juni aanstaande. En we gaan naar 5x Beringenmand. In het 5x Beringenbos in Beringen zijn vernielingen aangericht. Vrijwilligers troffen onder meer een scheefstaande paal aan. Takken die op het gras waren gegooid. En beschadigingen aan de bijenhotels in het natuurgebied. De vernielingen zorgen voor teleurstelling bij de betrokken vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhoud en behoud van het gebied. Stichting 5x Beringen roept bezoekers op om een oogje in het zeil te houden. Zie je iets dat niet thuis hoort? Laat het ons weten. Zo luidt de oproep. Wat zijn de weersverwachtingen voor de komende dagen? Nou, wij gaan met vanmiddag beginnen. Vanavond en vanmiddag wisselen bewolkt met temperaturen tussen zo'n 20 à 21 graden. Morgen niet veel beter, blijft wisselen bewolkt. Ook dan weer een afwisseling van opklaringen en bewolking. Maximaal 20 graden op de thermometer. En vrijdag trekt er nog een aantal buien over onze regio. Eerst nog met een stevige wind. In de weekend kan er vooral zaterdag nog een bui ontstaan. En het is meestal droog. Tijdens zonnige periode komt het kwik rond de 22 graden op de thermometer. Begin volgende week valt er nog een aantal buien. En na 23 graden op maandag koelt het dinsdag weer af. We gaan naar de situatie op de weg. Meteen een refresh doen, hebben we het meest actuele. Op de A73 Venlo richting Echt is een flitser gesignaleerd bij paaltje 8,5. Zo ook op de N276 bij paaltje 5,2. Andere meldingen die binnen zijn gekomen. Op de A67, het hoogte van Maasbree. Een auto met een motorkap omhoog bij 63,6. A73, de hoogte van Smakt. Een auto met de knipperlichten aan bij 67,8. Bij Belfeld, auto in de berm bij 35,6. En dan bedoel ik dan de A73 mee. Dan gaan we naar Heel op de N273. Ook een auto met problemen bij 44,7. Dan last but not least de N556. De hoogte van Venlo bij hectometerpaal 1. Een auto in de berm. Dat was het. Het nieuws, weer een situatie op de weg. En je weet het, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephalstaanmaas.nl. En inderdaad, inmiddels heb je hem denk ik wel geïnstalleerd, de app op jouw telefoon.

0: Er is geen vuiltje aan de lucht. Justin De Wild met Cheerio. Momenteel een hele grote hit. Voor Sil Weerts uit Beringen voelt de start van de Alpe d'Huez deze week als meer dan een sportieve uitdaging. Nog geen 2 jaar geleden lag hij zelf in het ziekenhuis met kanker. In een periode waarin onzekerheid, onderzoeken zijn dagelijkse leven bepaalde. Nu staat hij aan de voet van de Franse berg samen met vrienden, klaar om te fietsen voor hetzelfde doel dat hem toen op de been hield. Hoop en vooruitgang in de strijd tegen kanker.
1: Dit jaar ben ik zelf ziek geweest, begin van het jaar, van het schooljaar moet ik zeggen. Volgens mij 21 augustus was het, 2004.

0: 22 ben ik in het ziekenhuis beland. Ja, niemand wist echt wat het was. Dus heel veel onderzoeken gehad en toen werd duidelijk dat ik kanker had. Een half jaar heb ik toen behandeld in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En toen in de carnavalsvakantie, 2025, werd ik schoonverklaard. Toen nog verder gaan met school, ook mijn VWO-diploma gehaald. En toen besloot ik een tussenjaar te nemen. En in dat tussenjaar wilde ik eigenlijk ook wel een uitdaging aangaan. En ik wilde eigenlijk ook wel wat terug doen, omdat ja, je bent supergoed geholpen. Je bent schoonverklaard en dat heeft niet allemaal... Het is gewoon... Er zijn veel mensen die je hebben geholpen, maar er zijn ook veel mensen die in hetzelfde schuitje zitten, gaan zitten. Die het helaas niet na kunnen vertellen, die er ook mee zitten te struggelen. En daar wil je eigenlijk wat voor terug doen.
1: Stil vroeg een aantal vrienden die gelijk enthousiast waren.
0: En die drie vrienden die wilden allemaal gewoon meedoen. Ondanks dat zij gewoon school hebben en andere verplichtingen, wilden zij dit met mij doen. Dus ja, toen vanaf dat we ons op hebben gegeven, zijn we bezig geweest met donatiewerving, met ons klaarmaken, met spullen verzamelen, met trainen. En nu is het dan bijna zover.
1: Er werd een fiets gekocht, spullen aangeschaft en geld opgehaald door middel van benefietacties. Geen een van de Beringse vrienden heeft ervaring op de wielerfiets.
0: Ik heb nog nooit eerder gefietst. Alle vier moet ik zeggen, hebben nog nooit eerder op zo'n racefiets gezeten. Dus dat was helemaal nieuw voor ons. Ik vind het echt leuk om te fietsen. Het is echt lekker. Het is heel anders dan normaal sporten, als in hardlopen en voetballen. Want je kan daar veel langer op fietsen dan dat je kan hardlopen, dan dat je kan voetballen. Het is minder intensief, maar ook weer wel. Het hangt dan natuurlijk ook vanaf waar je fietst. Hier in Nederland, hier in Pelemaas, is het relatief vlak. Dus je kan je wat langer fietsen. Maar in Zuid-Limburg, als je bergen opgaat, of ja, heuvels moet ik dan zeggen, dat is dan toch wel pittiger. Vooral als je dan zo'n klimmetje hebt van 20% is het dan. En dat is echt pittig, ja.
1: Er is al veel geld opgehaald. Het streefbedrag van 10.000 euro is ruimschoots gehaald. Ruim 16.000 euro staat nu op de teller. Maar dat kan nog oplopen tot ruim 17.000. De hele week is de groep in Frankrijk om uiteindelijk donderdag de magische berg te beklimmen.
0: Ik zelf ben echt benieuwd hoe het gaat zijn. Maar ik hoor van iedereen dat het gewoon... Je zit er met zoveel mensen en iedereen doet het toch altijd met hetzelfde doel. Gewoon die berg op voor het goede doel. Iedereen heeft ook een eigen verhaal. En dat staat dan altijd weer terug op het stukje ja, kanker dan. Actie tegen kanker. En dat maakt het allemaal wel mooi. Want je komt waarschijnlijk ook in gesprek met mensen. En zo leer je dan nieuwe mensen kennen. En elk heeft dan een ander verhaal. Dus ja, dat gaat echt mooi zijn. En ook als je die berg op gaat fietsen. Mensen staan naar je aan te moedigen. Dus je wordt ook denk ik die berg echt opgeduwd. Gewoon aangemoedigd. Ja, dat wordt super mooi, zeker. Het moment waar ik toch het meest naar uitkijk, straks dan over de finish kom, klaar ben. En dat ik dan straks met mijn vrienden daar kan zitten. Familie staat dan bij de lijn. Mijn vriendin staat dan straks bij de finishlijn. Familie staat bij de lijn, ja. Daar kijk ik toch wel het meest naar uit, ja.
2: Lunch Live.

Enrique Iglesias en Bailando vanaf het Spaanse strand. Van Spanje gaan we naar Kessel, want de Kesselse Blackbird heeft het nummer Body Language uitgebracht als voorloper van haar derde album. En over Blackbird gesproken, dinsdag, aanstaande dinsdag, alweer 9 juni, is ze te gast in ons televisieprogramma De Wereld Van. De opnames zijn in Os Knip in Kessel. Heb je nou zin om de opname bij te wonen? Gezellig, geen probleem. Dus in de Knip of Os Knip in Kessel, dus De Wereld Van. En als gast dus Merel Koolman, oftewel Blackbird.

korting op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags

0: Lumar.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kader van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aan de zondag?
7: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
8: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
9: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
10: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Twee mannen van 54 en 39 staan vandaag voor de rechter voor poging tot doodslag. Ze pleegden twee gewelddadige overvallen in Heerlen en Hoensbroek in 2024. Een van hun slachtoffers bloedde bijna dood. Ze hebben bekend hun slachtoffers zwaar te hebben mishandeld, maar ze zeggen dat het niet om geld ging. Een van de zaken kwam aan bod in opsporing verzocht.
1: Terwijl zij oversteken, rijdt de auto via een andere route die kant op. Daarna gaat het snel. Twee mannen, één een kop groter, overmeesteren hem. Hij krijgt meteen een mep, wordt bedreigd met een mes en voor je het weet zijn ze weer weg. Met zijn tas, met daarin zijn portemonnee en contant geld.
0: De mannen komen zelf ook uit de regio Parkstad. Een van de twee wordt ook verdacht van een derde overval. De hulpdiensten hebben vanmorgen de kermis in Roermond gebruikt voor een speciale oefening. De attracties op het stationsplein werden onder meer gebruikt voor het oefenen van het omgaan met een beknelling op hoogte. Tientallen schoolkinderen waren bij de oefening betrokken. In Maastricht wordt deze week door archeologen gezocht naar sporen van de Neandertaler. Dat gebeurt met speciale boortechnieken. Er wordt gezocht aan de rand van de voormalige Belvedere-groeven. Daar zijn in de jaren 80 al sporen van de oermens gevonden. Maar nu hopen de archeologen diepe lagen te bereiken met sporen van 350.000 jaar oud. De Bokkenrijders musical gaat vanavond in première in stadion De Geuselt in Maastricht. De binnenkant van het voetbalstadion is daarvoor volledig aangepast. Muzikaal leider Rob Menne hoopt nu vooral op goed weer.
2: We hebben eigenlijk voor alle scenario's wel een oplossing. Als het echt enorm zou gaan stortregenen, dan moeten we misschien zelfs even de voorstelling stilleggen. Maar dat is eigenlijk de enige echte uitdaging. En mensen die komen, roll ik wel aan om, noem het eens temperaturen, om misschien toch niet heel warm te kleden. Want er zit natuurlijk niet warm in een theater.
0: Voor de tot nu toe geplande voorstellingen zijn 80.000 kaarten verkocht. Er zijn extra voorstellingen aangekondigd. Het weer wisselend bewolkt, er trekken buien over en het waait behoorlijk. Tijdens droge en zonnige perioden wordt het maximaal 21 graden.
3: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
4: Vanmorgen was er een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Er is een enkele bui gevallen, maar er waren ook lange droge perioden. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 18 graden. Vanmiddag weinig verandering in dit weerbeeld. Er zijn opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Er kunnen enkele buien overtrekken, maar er zijn ook lange droge perioden. Het wordt maximaal zo'n 21 graden bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. NAVO-chef Rutte is nu in Oekraïne. Daar spreekt hij onder meer met president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze waren bang voor verwarring, maar volgens de Raad is daar bij landelijke en Europese verkiezingen geen sprake van. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De politie verwacht dat het aantal doden nog zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui. Het wordt 18 tot 20 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State.

0: praten over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. "Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement," zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: Edition.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vakantiepark Zilt in Schinnen mag er komen van de Raad van State, ondanks de bezwaren van omwonenden. Jongeren met mentale problemen moeten zich laagdrempelig kunnen melden bij school of de voetbalclub in plaats van de huisarts. Dat is de nieuwe aanpak van buurteams in Heerlen. Een auto is vanochtend in Linnen van de weg geraakt, tegen een geparkeerde auto gebotst en vervolgens op zijn kop beland. De bestuurder raakte daarbij gewond.

0: Middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar.

0: over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
5: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
7: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
8: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also, aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. TBS-kliniek De Rooise Wissel in Venray heeft steeds meer moeite om behandelde patiënten te laten uitstromen. Er zijn nu 20 tot 30 patiënten die eigenlijk uitbehandeld zijn. Vakantiepark Silt in Schinnen mag er komen van de Raad van State, ondanks de bezwaren van omwonenden. De rechtbank heeft vandaag 3 Limburgse bedrijven failliet verklaard. Daardoor verliezen 34 mensen hun baan.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet

0: identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep OM beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
7: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. TBS-kliniek De Royse Wissel in Oostrum heeft steeds meer moeite om behandelde patiënten te laten uitstromen. Er zijn nu 20 tot 30 patiënten die eigenlijk uitbehandeld zijn. Vakantiepark Zilt in Schinnen mag er komen van de Raad van State, ondanks de bezwaren van omwonenden. Bij een bedrijf in Maasbree zijn 2 gestolen voertuigen gevonden. Daarnaast was er een waslijst aan overtredingen.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De EU wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. In een plan van de commissie staat dat Europa onder meer eigen geavanceerde chips moet gaan maken. De meeste burgers en bedrijven maken nu gebruik van Amerikaanse diensten als Google en Microsoft. De politie in Italië heeft 2 verdachten aangehouden voor het in brand steken van 4 arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een

0: uitgebrande bestelwagen. De moorden zijn volgens Italiaanse media het gevolg van een slepend conflict in de landbouw. Tienduizenden VMBO-scholieren krijgen de uitslag van hun praktijkexamen een dag later. Vanwege een technische fout komt de uitslag morgen en niet vandaag. Volgende week volgt de uitslag van de andere examens. Het weer, buien en af en toe zon. Vanavond vanuit het westen meer regen.
1: Omroep Horst aan de Maas. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw.

0: De grootste hits. En nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitamine.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was er bij de kranten ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken.

0: lekker regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. TBS-kliniek De Royse Wissel in Oostrum heeft steeds meer moeite om behandelde patiënten te laten uitstromen. Er zijn nu 20 tot 30 patiënten die eigenlijk uitbehandeld zijn. Vakantiepark Zilt in Schinnen mag er komen van de Raad van State, ondanks de bezwaren van omwonenden. Bij een bedrijf in Maasbree zijn 2 gestolen voertuigen gevonden. Daarnaast was er een waslijst aan overtredingen.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag vielen er een paar buien. Er was een

0: stapelwolken en opklaringen. Er stond een matige wind uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 21 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Er kan een bui vallen, maar meestal is het droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden als minimum. Donderdag overdag zijn er stapelwolken afgewisseld door flinke opklaringen. Er trekken enkele buien over, mogelijk met een klap onweer en hagel. Er staat een matige, soms vrij krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En het wordt maximaal zo'n 22 graden.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die hier met een visum mogen studeren. In totaal mogen zo'n 50 Gazanen komen, maar zonder toestemming van Israël kunnen ze maar moeilijk wegkomen. Als de werkomstandigheden in slachthuizen niet snel verbeteren, wil minister Velbrief het inhuren van uitzendkrachten in die vleessector gaan verbieden. In de Tweede Kamer zei hij dat hij over 2 weken verbeteringen wil zien. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. Daarin werden mensen die zich niet identificeren als man of vrouw nadrukkelijk uitgesloten. De omroep beroept zich op vrijheid van meningsuiting, maar het discriminatieverbod bij sollicitaties weegt zwaarder, zegt het college. Het weer, op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het dan weer wat droger. Morgen weer meer buien en maximaal 18 graden.
2: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon, ook in je radio.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aan staande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
3: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Gouverneur Emiel Roemer heeft vandaag een krans gelegd bij het Limburgse herdenkingsmonument in het Poolse Kozel. Dat werd op het treinstation geplaatst en verwijst naar de deportatie van Limburgse Joden in de Tweede Wereldoorlog. De 25-jarige Salem B. uit Reuven moet 9 maanden de cel in vanwege de mishandeling van zijn schoonbroer. 2 andere mannen zijn medeplichtig en moeten 3 en 1 maand de cel in. TBS-kliniek De Rooische Wissel in Oostrum heeft steeds meer moeite om behandelde patiënten te laten uitstromen. Er zijn nu 20 tot 30 patiënten die eigenlijk uitbehandeld zijn.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag vielen er een paar buien. Er was een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Er stond een matige wind uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 21 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Er kan een bui vallen, maar meestal is het droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden als minimum. Donderdag overdag zijn er stapelwolken afgewisseld door flinke opklaringen. Er trekken enkele buien over, mogelijk met een klap onweer en hagel. Er staat een matige, soms vrij krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En het wordt maximaal zo'n 22 graden.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 2 concerten in Arnhem van rapper J mogen doorgaan. De rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Wel wordt in de gaten gehouden of Kanye West niet opnieuw antisemitische uitlatingen doet. Bij chemieconcern Dow verdwijnen ruim 600 banen, meldt Omroep Zeeland. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het wel weer droger, graad of 13 dan. Morgen opnieuw weer.

0: badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Vanuit het gasthuis zijn hier je muzikale vrienden, Mini en Roel. Welkom bij

aan. Een hele goedenavond, beste luisteraars. Leuk dat je beluistert. Editie 327 weer hier op een ether. Live vanuit Gasthuis, hier midden in Horst, zien we er weer met het programma Podium. Omroep Horst aan de Maas. En even door de regen hier naartoe gefietst. Want ja, helaas, vorige week was het wel heel wat beter qua weer. Maar we zitten er midden in de regen en dat zal helaas wel even aanblieven. Maar dat wil niet zeggen dat we dan niet de zonnestralen door de radio kunnen laten scheten. Want dat gaan we zeker doen. Vorige week, als je dat gelusterd hebt, hebben we beloofd vandaag Valentino Vivace draaien. Dat gaan we ook zeker doen met Italiaans weer. Of Italiaans weer deze kant op sturen.

0: dat proberen we. Maar het echte Zunneke zit in de studio en die zal alle wolken wel een beetje wegdoen. Onze mini Erik van de Munnekhof. Alles mini Erik, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, goedenavond.
1: Weer iets totaal anders dan vorige week qua weer.
0: Ja, dat is nergens al weinig.
1: Maar zoals gezegd, mocht ons zonnige muziekprogramma zeker niet teleurstellen. Want wij gaan evengoed gewoon door met zonnige muziek. En dan gaat dat evengoed hartstikke goed komen.
0: Dat gaan we zeker proberen. We gaan lekker een urke wat draaien. Ja, over het weer hebben. Engels weer. Daar begonnen we misschien wel een beetje met Engels weer. De band Blur, 1994, minimum in hoe of derde studioalbum.
1: Zeker te weten.
0: Ja, Girls and Boys van het Parklife album. Dat weet ik dat toevallig wel. Voor de rest, ja, een heerlijk nummer van weg. De geniale Damien Albarn, hè?
1: Zeker, ja, geweldig. Geweldig album en ook een zeer fijn nummer. En ik denk wel weer een leuke opener van deze show.
0: Ja, dat is lang geleden dat we in 90's hier begonnen. Dus dat is wel extra leuk. Ja, wat gaan we dit oorlog allemaal door? Ik heb Valentino Vivace heb ik al verklapt, maar voor de rest?
1: Ja, verder gaan we neffen Valentino Vivace, want dat is uiteraard normaal uit Zwitserland. We hebben nog meer muziek uit Zwitserland. Nog een onbekende band uit dat land. We draaien niet zo vaak Zwitserse muziek, maar vandaag dus extra veel. We hebben een mini rock and roll. Ja. En verder is, we hebben geen reggae-plaat, maar zoals je al zei, we gaan even goed lekker zonnige muziek draaien. En we hebben, ja, denk ook wel het genuttige gitaargebeeld in de show vandaag. En dat huurt ook alweer een beetje bij het podium. Dus het zit best wel mooi wat ons te wachten.
0: Heet het vandaag een beetje een Southern sausje?
1: Ja, mogen we het toch wel zeggen.
0: Winnie, ik zie hier op het scherm dat de eerste band is een Oudobekoker. Dus ik zou zeggen brand los, jong.
1: Ja, dat is een relatief onbekende Amerikaanse artiest uit Los Angeles. Dwayne heet hij. En hij is toch alweer 10 jaar in het vak. 5 jaar geleden kwam hij met zijn debuutalbum Stains. En vorig jaar kwam hij met zijn meest recente album. Dat heette dan het album June. En er stond een nummer op, Highway Robbery. En ja, dat album en ook dat nummer deden eigenlijk niet zo heel veel. Sowieso is de man nog niet zo heel bekend. Maar toch heeft hij niemand minder dan Lenny Kravitz. Heeft hij weten te strikken om een nieuwe versie van dat nummer op te nemen en uit te brengen. En dat was dus begin deze maand dat die heruitgave van Highway Robbery kwam. Ja, dat is toch wel een heel erg fijn nummer. Dus het is ook leuk om Lenny Kravitz erop terug te huren. En ik moet zeggen, ik ben heel erg enthousiast.
0: Zeker, dat is ook echt een leuk nummer. We begonnen daar heerlijk mee openen. Dan ga ik de show aankondigen, Mini.
1: Yes.
0: Ja, beste luisteraars, nogmaals van harte welkom. Editie 327 van Podium Omroep Horst aan de Maas hier live op de radio. En geef ze te luisteren. We gaan beginnen met Dwayne en Lenny Kravitz, Highway Robbery. Dan gaan we. Vamos.

0: Ja, heerlijk. Lekker gezonnen, een lekkere beat. En dan vooral muziek, als je hem nog niet kent, dan komt hij nog drie keer binnen. Tenminste, dat vind ik altijd als je wat gevongen hebt. Ik heb deze van jullie gevongen, beste luisteraar. Slick Krugers. Slick Krugers, en dat is een Amerikaanse producer. En is eigenlijk het pseudoniem van Nick Lurgers. Ja, zo spreekt het. Ik denk Lurgers. Ik denk dat het ergens nog Nederlandse roots heet als je het zo bekijkt. Maar ja, dat is zeker een Amerikaan. Hij doet voornamelijk hip-hop. Doet hij producer. Je komt uit Alabama. En ja, dat is wel leuk. Hij heeft dit nummer van zijn album The Traveling Alchemist Volume Number 1. En ik kwam vorig jaar uit, 2024. The Echoes of Velo. En Velo, dat is Tess Velo die gehuurde. Dat was de zangeres die zeker de credits verdient op dit nummer. Was het heerlijk dat schorre schreeuwtje ertussendoor heet. Maar ja, dit is wat Slick Krugers doet. En ja, dit maakt een beetje lekkere... Ja, wat is het? Hip-hop vermengd met soul
1: elektronische en blues. Hip-hop, ja. Ja, heerlijk.
0: Ja, die komt, zoals nou, komt dan een zangeres met hem gaan ze studio in. En dan gooit hij er lekker een soul en, wat is het? Soul, disco,
1: ja, het
0: country.
1: Is van alles zo wat. Maar, ja. Maar dus, ja, het is ook wel heel erg eigen zijn geluid.
0: Ja, lekker hè?
1: Ja, echt een lekker nummer.
0: Ja, zeker. The Traveling Alchemist Volume 1 van Slick Krugers, oftewel Nick Lurgers. Dat is toch grappig dat dat een Amerikaan is,
1: ja,
0: maar
1: mooi.
0: Ik denk ver... dat die van Nederland komen, heel erg.
1: Ja, en verder als we doorgaan naar een andere Amerikaanse legend, kunnen we wel zeggen. George Benson, gaan we dadelijk in. Gaan we tussendoor even een oestapje maken, zoals we net in het begin van de show zeiden, naar Zwitserland. We gaan namelijk naar een trio dat gevormd is in 2012. Ze spelen onder de naam Basement Saints. Dus al meer dan 10 jaar in het vak. En ja, ze zijn helaas nog niet zo bekend, maar dan gaan we bij het podium proberen wat veranderingen te krijgen. Wat kenmerkend voor deze band is dat ze de basgitaar in hebben geruild voor een Hammond-orgel. Dus ze hebben geen basgitaar, maar wel een Hammond-orgel. En ja, de oplettende luisteraar, die weet dat ik daar altijd wel heel erg enthousiast voor ben.
0: Ja,
1: en de band die heeft al 4 albums uitgebracht. Momenteel toeren ze door Europa. Helaas komen ze door bij in Nederland. Maar ja, ze bleven ook wel onder dat toeren door. Nee, je muziek opbrengen. En dat deze vorige maand met de single The Crew. En de single die afgelopen week ineens doet niks in mijn playlist uitkwam. En ja, toen kwam ik het op mijn koptelefoon. En toen dacht ik van, wat is dit? En nog eens ook. En kwamen we uit bij Basement Saints. Ik kende ze nog niet. En ik denk, best Lustra, dat je ze ook nog niet kent. Maar we gaan er vandaag samen nog wat verder kennis mee maken. We gaan naar de single die vorige maand uitkwam. Een heerlijke band uit Zwitserland. Hier zien de Basement Saints met het nummer The Crew.

0: ik heb net al even meegeteld. Dit programma. Vanaf 7 uur hebben we eigenlijk al 3 nieuwe ontdekkingen voor jullie gedaan, beste luisteraars. 3 nieuwe ontdekkingen. Heerlijk. Slick Krugers, The Basement Saints. En Lenny Kravitz met Dwayne. En het zal niet de laatste zijn die je dit uur nog huurt. En daarom is het wel lekker om een vertrouwde stem even midden door het programma heen te laten gaan. In de naam van George Benson. Ja, die man geboren 22 maart 1943. En toen in 19 jaar was begon hij al in de jazzmuziek. Als gitarist, maar hij begon later ook te zingen. Eigenlijk man die van alles kan. Jazz, R&B, scat zang, van alles. Hij werkte veel samen en hij maakte ook heel wat covers. Vooral in de jaren 60 en 70. Maar laat in de jaren 70, toen ging bij Warner de record music, Warner Bros., ging hij onder contract staan en toen kwam het eigenlijk wel een beetje groot. In de jaren 70 werd steeds bekender. Hier en door zelfs een Grammy met samenwerkingen. Maar het eind jaren 70 ging samenwerken met Quincy Jones. En dit nummer, 1980 zitten we er al. Is ook zijn 18e studioalbum. Give Me The Night, zo heet het nummer ook. En ook het album, een 18e studioalbum. En toen uiteindelijk door samen geschreven met Rod Temperton, die je misschien wel kent van Heatwave, en Quincy Jones. En dit zorgde ervoor dat hij zijn eerste grote nummer 1 positie bereikte in Amerika. En 3 weken lang bleef hij er staan. En dit was ook zijn meest succesvolle hit. En sinds die bij Warner heeft getekend, was hij van heel groot publiek in Enschede overal te huren. En still going strong, want die trainen steeds af en toe op. En hij had een hele grote schare aan fans die hem hartelijk willen bezoeken.
1: Ja, en de Rod Temperton is nog wel leuk om te benoemen. Het ook onder andere dan nog met Michael Jackson samengewerkt. Ook met Thriller en Rock With You. Het ook nog geschreven. Ja. Dus Rod Temperton is toch wel gigantisch bekend qua naam. Maar wel, hij heeft echt heel veel grote dingen gemaakt.
0: Ja, zeker. En Quincy Jones, lupte met alles. Maar ook terecht, hè?
1: Nou ja, zeker. Die heeft ook zijn aandeel zeker gehad.
0: Zeker. Ja, het is belangrijk, zoals zo'n George Benson, dat je mengt met goeie mensen moet heen. En dan dat kunnen aan het komen. En vooral toen in 1980 en bam, Give Me The Night en die was ineens wereldbekend.
1: Ja.
0: Ja, heerlijk.
1: Lekker.
0: Van Utomini gaan we naar de rock en roll, maar dan Udo Kokker.

0: Ja, weer zo'n pareltje waar ik nog nooit van gehoord heb, Mini. Dus ik ben benieuwd wat je meegenomen hebt.
1: Ja, ik heb zeker wat leuks meegenomen. Het is op 3 dagen nog precies een jaar geleden dat de single die we zo meteen gaan draaien uitkwamen. Het is een nummer van The Sons of Legion. Het is een duo uit Nashville, Tennessee. Adam McInnes en Daddy Jack. Maar de namen aan zich al, die zien al hartstikke lekker.
0: Ja,
1: ja, ze combineren lekker rock, soul, blues en ook een beetje folk met elkaar. En ze stond bekend om er energieke optredens. En dat doen ze allemaal onder het motto What you see is what you get. Geen glitter en glamour, maar gewoon lekker twee mannen met gitaar, eerlijke teksten en gewoon lekkere muziek. Lekker een oldschool sound van soul en rock. Ja, en in 2020 kwamen ze met haar Ierse muziek. En de afgelopen jaren staat in een stroomversnelling gekomen. Vooral ook door TikTok, social media. Ja, dat is heel erg viraal doorgegaan. Mede ook door een prachtige cover van Number in the Air Tonight. Uiteraard bekend van de Phil Collins. In het ooit gebracht. Ja, en normaal ben ik niet zo van het coveren van meesterwerken. Maar ik moet zeggen, deze is toch wel heel erg lekker.
0: Ja, dit
1: is wel een tipje om een keer op YouTube op te zoeken.
0: Kofferbak kan misschien.
1: Kofferbak kan ook zeker. Ga dan even naar YouTube en ik tik in Sons of Legion en dan In the Air Tonight. En dan krijg je een geweldige cover ervan te huren. Maar Never Dick Cover brengen ze ook regelmatig eigen singles uit. En dan doen ze ook nog een eigen beheer. Ze hebben namelijk een eigen platenlabel genaamd Soul Records. En daar bracht ze dus net een jaar geleden het nummer Walking on the Edge of Wood. En dat nummer is de prettige kennismaking die we vandaag met dit duo gaan maken. En tevens de mini rock and roll van deze week. Dus we gaan er lekker naar luisteren. Hier zien Sons of Legion met het nummer Walking on the Edge.

0: Ja, zo'n 12 jaar geleden, 2014, werd er een supergroep opgericht die de New Basement Tapes heette. Onder andere Jim James, Elvis Costello en Marcus Mumford, tegen natuurlijk Taylor Goldsmith en Rhiannon Giddens. Dat was de supergroep, de Basement Tapes. En het ging voornamelijk, want er was ook een documentaire gemaakt, in 2 weken tijd zat deze band ondergedoken in de basement, om het zo maar te zeggen. Een synoniem naar de studio. Want ze hadden allemaal songteksten van Bob Dylan gevangen. 1967 had hij die geschreven. En dat was een tijd dat Bob Dylan een beetje over tussenin zat. Een beetje die post-motorcycle crash periode, wat ze toen zeiden. En het was zo, hij was overklaar, maar hij was 26 jaar, super bekend. En hij wil je even ontsnappen aan alles wat fame te maken heeft. En het gaat hetzelfde nummer, maar zingen en het toeren. In die tijd schreef Bob Dylan handgeschreven teksten. En die zien op net uitgebracht door de New Basement Tapes. Onder leiding van T-Bone Burnett. Dat was de producer die in 2014 dus dit album mee maakte. En het leuke is aan dit nummer Kansas City dat Johnny Depp ook naar gitaar speelde. En de solo die huurde, dus met die lange sustain met de resort. Dat was Johnny Depp, de acteur van onder andere Pirates of the Caribbean. Dat was wel ideaal. En heel erg leuk om te huren, dat dit man. Want ik kan met een beetje gitaar spelen en ook even neven kwam. Ook te zien allemaal op die documentaire. Dat heet The Last Songs, The Basement Tapes Continued uit 2014.
1: Ja, ik ben er heel eerlijk gezegd een beetje stil van geworden. Mooi nummer, man.
0: Ja, mooi nummer. Ja, zeker.
1: Dat heb ik niet vaak. Maar gewoon dat stem van Marcus Mumford komt dan natuurlijk ook perfect in de verre. Maar
0: zeker.
1: Met die tekst erbij, man. Mooi nummer. Echt mooi nummer.
0: Ja, Mumford & Sons zou ik in het begin zeggen. Maar dit is inderdaad wel een hele leuke samenwerking. Ik moet zeggen, dit vind ik ook wel... Ze hebben nog andere nummers. Dit vind ik zelf wel het mooiste nummer van die plaat. Maar er stonden heel wat andere nummers op. En die documentaire is ook leuk om te kijken. Want ze duiken echt in het hoofd van Bob Dylan in Dintiet. Ze kunnen nog dat je in Dintiet kei bekend worden in een keer. En dan gaan we eens ontsnappen. En dat dullen dan. Bruce Springsteen ging bijvoorbeeld even alleen in een tuinhuisje een heel album Nebraska opnemen. Ja. En Bob Dylan schreef teksten die nooit uitgebracht. En deed nieuwe Basement Tapes. Hij heeft er dus muziek op gemaakt. Ja, fantastisch. Nogmaals, de New Basement Tapes. Onder andere Elvis Costello en Marcus Mumford.
1: Prachtig mooi.
0: Ja, vorige week zijn we dan. En Mini had het straks even benoemd. Valentino Vivace is terug. Om toch een klein beetje zonnestralen naar hier op de radio te brengen. Zwitserland zitten we daar. Terwijl hij wel royaal Italiaans zingt. Maar dan komt omdat Zwitserland ook een gedeelte Italiaans is. Tenminste, Italiaans sprekende mensen. En daar komt onze Valentino Vivace vandaan. Producer, lekkere, nostalgische Italiano disco. En sinds 2 weken volgens mij geleden heeft hij een nieuw album uitgebracht. Dat is wel heel anders, want die bracht de ganse tijd disco muziek uit. En dat was een beetje chansons, maar dan in het Italiaans. Dus chansinis, om het zo maar te zeggen. In ieder geval hele mooie liedjes. Wij gaan toch nog even naar die discotheca gevul. En dat ook met het nummer Super Discotheca. Dat kwam vorig jaar uit, 2024. En dat is weer lekker ouderwets Italiaanse disco. Die we echt wel nodig hebben in het regenachtige weer. Dus ik ga hem erbij pakken. En dan gaan we hem lekker starten. Super Discotheca, Valentino Vivace.

0: Shailen en Gonda. Enkele weken geleden kwamen hier al een keer voorbij bij het podium. En vandaag was het weer zijn beurt. Hij groeide op met de Motown collectie van zijn pap. En het geluid lekker vastgehouden. En is door mij zijn eigen carrière ook begonnen. 2,5 jaar geleden verscheen zijn debuutalbum Come Around and Love Me. Ja, en aankomende vrijdag, daar komt zijn nieuwe album uit. Dat album heet Doctrine of Love. Heet het daarvan draaide we eerder al een keer een lead single. Ja, en afgelopen maandag kwam hij ineens uit het niks toch nog met een nieuwe single van dat nieuwe album wat dus nog op moet komen. En dat was het nummer wat we net hoorden, Burning Temptation.
1: Hey, dan met tijd 12 doen we nog even een rubriekje terug.
0: Jazeker.
2: Het is tijd voor de splinter nieuwe super dikke ultra vette nieuwe muziekrubriek. Je hoort het hier bij
1: Ja, dan gelijk op de valreep, toch? Want tweede gehaald, dan is Splinter nee, super dikke, nee, muziek, nieuwe muziek. Hè? Ja,
0: ja, ja, ja, normaal komt de muziek op nieuwe muziek of vrienden goed. Maar ja, deze besloot hij toch nog even schouw op maandag te droppen.
1: Ja, lekker. Ja, heerlijk. Ja, mini begonnen door mij met Jalen Nagonda. Langzaam hier de studio verlaten. Wij sluiten ze met de deur. En er is hier een duo wat de lamp moet gedaan. En dat is het in de opposites. Big Two en Willem. Oftewel de opposites. Licht uit. Zo meteen gaan mij aansluiten. Ja, je hebt vandaag weer een heel hoop nieuwe muziek ontdekt. Beste luisteraars. Dat hebben we hier weer gedaan. Mini bedankt.
0: Geer ook weer bedankt.
1: Ja, dan zien we er volgende week weer. Ik heb twee dingen erin gehoord nou. Ja, we zien er volgende week weer. We gaan er lekker uit met de opposites. Namens ons hele fijne woensdagavond. En tot volgende week.
0: Aye, wa.
1: Aye.
3: Jongens, je krijgt de groeten van Sigal op de Melse. Haldoa.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als J, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat J door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
5: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
8: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt.

0: in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: muziek de avond door. Dit is At 8.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32.

0: in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
4: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld in iets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
3: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is het dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
6: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
7: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan.
6: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
8: Kortom, keuken renoveren van A tot Z. Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
9: Service monteur van Expert.
10: Oh, hallo.
11: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
9: Zo, klaar is Kees.
10: Oh, dat was snel.
12: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag vielen er een paar buien. Er was een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Er stond een matige wind uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 21 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Er kan een bui vallen, maar meestal is het droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden als minimum. Donderdag overdag zijn er stapelwolken afgewisseld door flinke opklaringen. Er trekken enkele buien over, mogelijk met een klap onweer en hagel. Er staat een matige, soms vrij krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En het wordt maximaal zo'n 22 graden.
2: Hier hoor je gewoon de allermooiste muziek.
3: Allermooiste muziek. That's it.
2: At 9.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers.

0: is van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
0: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.

0: weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag vielen er een paar buien. Er was een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Er stond een matige wind uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 21 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Er kan een bui vallen, maar meestal is het droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden als minimum. Donderdag overdag zijn er stapelwolken afgewisseld door flinke opklaringen. Er trekken enkele buien over, mogelijk met een klap onweer en hagel. Er staat een matige, soms vrij krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En het wordt maximaal zo'n 22 graden.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
7: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echte vele.

0: op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
0: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: weg te dromen. Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere

0: de leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
5: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: echte dromen. Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni.

0: Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
2: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld